Ook zit daarna, handen, wisselen, handen, wisselen, handen, wisselen.